0: 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van de mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt,

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Kleur.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het Constitutioneel Hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: tijd voor een spelletje.
1: Wat? Huh?
2: Raad de hit. Welke hit is dit?
0: Ja, dat is misschien wel een beetje ingewikkeld. Dit is misschien toch wel een beetje een ingewikkeld liedje. Het is namelijk een liedje wat volgens mij ook uitgegeven is door verkeerde verschillende mensen. Zal eens even kijken. Ja. Ik zie hier verschillende mensen die hem hebben uitgegeven. Maar die zijn het dus niet. Wie het wel is, ja, dat hoort u over een half uurtje. En over een kwartiertje, dan zullen we hem nog een keer herhalen. Maar we gaan gewoon door met muziek. En ik heb hier staan Mud en Oh Boy.

0: En we doen even een herhaling van Raad de Hit. Luister goed naar het snipje. Welke hit het is.
1: Raad de Hit. Welke hit is dit?
0: Genoeg.
1: Raad de Hit.
0: Precies. En we gaan verder met Van Morrison op deze vroege ochtend. En Brown Eyed Girl.

0: nu tijd voor de oplossing.
1: Huh? Wat? Huh? Huh?
0: Want wie was het nou?
2: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
0: Het was Kyo Sakamoto en Sukiyaki.

0: Ja, dat was de oplossing dus.
1: Het was
2: Kia
1: Sakamoto. En dit is niet Kia, dit is Leo Sayer en When

Ja, en met Raindrops Keep Falling on My Head zijn we weer aan het einde gekomen van de uitzending. Maar ja, bijna aan de bijna aan het einde van de uitzending. Ja, kan er ook niks aan doen. Het zij zo, hè? Maar, wacht eens even. Ik zit eens even te kijken hier in het systeem. En ik vind eigenlijk dat... we eigenlijk nog wel een heel, maar dan ook heel kort nummertje kunnen draaien. Laten we even kijken. Wat hebben we van heel, heel kort nummertje. Ja, vind maar eens wat, hè. Ja. Nou, ik kan er zo gauw niet zo wat vinden, hoor. Nee. Nou, misschien deze even. Even een klein stukje.

0: Wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: En we sluiten af met de Crockett's theme. Crockett's theme van Jan Hammer.
3: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.

0: Blokkie tyd.
1: Tijd voor een hit uit Nederland.
2: Ja, en welke hit uit Nederland? Het is een band, die is een band. Het is dus weer een band. Die opgericht is in 1980 door Robert Jack. Die speelde toetsen. Gitarist Erik van het Hof, van der Hof. Die speelde dus de gitaar. We hadden bassist Rob Blonsjemansje. En we hadden drummer Jeroen Boy. Er is later ook nog bijgekomen Barend Middelhof. Die speelde saxofoon. Ze zijn ontdekt door Angela Groothuizen. En de naam die kwam... dat was een soort veritaliaanseling. Ja, verbastering van de oprichter, de toetsenist Robert Jack. Die kwam vaak in Italië. En die noemden ze dus Roberto Giacchetti. Nou, dan is het natuurlijk nog wel duidelijk. Dan is het Roberto Giacchetti en de Scooters. En I Saved the Day.

0: Dit was een hit uit Nederland.
1: Precies. En dit is Dave Barry. En die heeft last van een strange effect.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter. Hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Zijn we al wakker dan? Nou, dan gaan we nu even heel rustig aan wakker worden. En dat doen we met Alone.

0: And it is the Dutch Rhythm, Steel and Show Band. And January, February, March, April, May. Nee, zo heet hij niet. Hij heet gewoon January, February. Maar de rest van de maanden komen zeker ook voorbij.
1: Ja.

0: En dan hebben we het klokje weer.
1: Tijd voor een hit uit de top 40.
0: Ja, en we gaan vandaag terug naar 1987. Naar 2 mei 1987, om precies te zijn. Toen kwam dit nummer binnen en heeft er uiteindelijk 14 weken in gestaan. En heeft als hoogste nummer bereikt de hoogste nummer 1. En het aantal weken dat hij erin heeft gestaan, dat was 14 weken. En dus nummer 1. Welk nummer het is? Het is het nummer van Mixed Emotions. And You Want Love.
1: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1987.

0: Band was een hit uit de top 40.
1: Precies. En dit zijn The Animals en Bring It On Home To Me.

En van de Hazy Shade of Winter gaan we naar de Holiday Rap. Misschien in de winter. Dit zijn MC Mike G en DJ Sven. Yo, Mike. Yo, Sven.

Ja, met MC Mike G en DJ Sven zijn we eigenlijk een beetje aan het einde gekomen voor mij voor vandaag. Dit tweede uur is bijna afgelopen. En dat betekent dus ook voor mij dat het vandaag is afgelopen. Tenminste, deze keer. Niet helemaal hoor. Maar ik kom wel weer terug hoor. Voor vandaag is het genoeg. Oh ja, nee. Kom op zeg. Ik kom wel weer terug hoor. Je hoort me vanzelf weer. Misschien volgende week. Misschien een andere dag. Nee. Je hoort het vanzelf. Maar wel altijd tussen 7 en 9. Blijf vandaag vooral luisteren. Want de muziek gaat hier gewoon lekker door. En wij sluiten af met een... nou, nog wel even een lekkere banger. En dat is Bon Jovi. En You Give Love.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De luchthavens van Rome schorten het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambe, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier. Johan de Graaf, de gouden oude show.
2: 1969.

0: tegen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Daar straks.

De luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer de tijd, het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Toen nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar erachteraan de muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We begonnen met een mooie uit 1969. Tom Collins riep het al, I'm gonna make your mind van Lou Christie. Verderop in het programma Aandacht aan de Zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf of een sureshot of een lieveling of een hitmaker, een treiterschijf. We weten het nog niet, daar komen we straks wel achter. Als het zover is, even de spanning opbouwen. 1969 was een hele mooie plaat van Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind. En dit komt uit hetzelfde jaar. Nou, een jaartje geloof ik, 1968.

zo mooi of niet soms van de Foundations met Baby Now That I Found You. Het is ook zo mooi, het is ook zo mooi dit jaar, de mensen van de Fantasy. Hè? Ook zo'n geweldige plaats van Eurozone Wind en Fire in het programma. De gouden oude show, Singersong.

0: van mooie muziek waarbij de luidsprekers gewoon op 10 gaan of 11, maakt het uit. Ja, 11 kan niet, want dan ontploft de boel met Earth, Wind en Fire met Sing a Song.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

luisteraars, een van Dylan Defries in de show De Gouden Oude Show. En inderdaad, de titel De Matador. Zoals ik al zei, de muziek kriskras door elkaar heen. De jaren 60, de jaren 70 en ook de jaren 80. Dit komt uit precies 1980. We nemen de trein met China Easton.

0: We nemen de trein van 9 tot 5. Dat is wel een hele lange ochtendtrein, of niet? Soms deze van China Eastern hier in de show.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat, zoals dat heet. Dat is heel leuk, dit. We hebben ook heel veel hits gemaakt, deze mensen. Hier is er een van Boney M, ook uit de jaren 80 met Bahama.

plaat of niet, zoals Boniem was dit met Bahama Mama. Tijd voor een rustpuntje in het programma. En aan deze plaat aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van de lieveling van Meermico Internationaal, de Honeybus.

de lieveling van Mi Amigo Internationaal, van het zendschip De Mi Amigo. Week 11, 1974. Wally Tox met It Ain't No Use. Terug naar de jaren 60. Ook zo'n mooie plaat, dit van Petula Clark.

mooie gouden oude hit of niet. Deze van Petula Clark met Jorge de Wan, de dame van Don't Sleep in the Subway. Kennen we deze nog uit de 77? Je hoort het niet meer zo vaak op de radio. En daarom wel in die gouden oude show Bolland en Bolland.

Het was trouwens ook een lieveling op Mi Amigo Internationaal. Bolland en Bolland met The Time of Your Life. Als ik nou zeg de YMCA, dan weet iedereen het al. Hè? Dan weet iedereen het al, ja. Hier is de formatie The Village People. Met I Can't Stop the Music. Nee, maar we gaan lekker door in.

0: toch een leuke plaat of niet? Om deze van The Village People, YMCA in de Navy in Hollywood. Dat zijn zomaar drie hits die de heren ook hebben gehad. Hè? The Village People waren dit. And I Can't Stop the Music.
1: 1973.
0: Crisscross door de jaren heen, dat is het motto van de Gouden Oude Show. Met deze ook zo'n mooie plaat. Wilkins Smith.

0: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

Dat blijft toch geweldig en dat blijft toch prachtig. Die tijdloze muziek van de formatie ABBA. De Dancing Queen was ook zo'n goeie, maar dit doet het toch niet voor onder of niet zoals deze van Björn, Benny, Agneta en Frida met I Do, I Do, I Do, I Do en nog een keer I Do. Ja, het staat echt 5 keer op het hoesje vermeld. Dit was ook zo'n groot hit toen de tijd in de jaren 70. Ik heb het over Alan Stewart. Begint langzaam maar die geweldige nummer van The Year of the Cat.

best wel een keertje. Even de microfoon open zetten, de Graaf. Dat mag toch best wel een keertje. Zo'n hele lange uitvoering van Earl Stewart, want hij is zo mooi. Dus drink je met die hier over de kent. Bijna weer gebeurt het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show, maar niet getrut. Straks doen we nog een stukje. Het tweede gedeelte weer met nog meer mooie muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Maar het is nog niet zover. Nee, het is nog niet zover. We kunnen nog makkelijk één of twee plaatjes draaien, zoals deze, de Bee Gees.

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

straks weer van de Guitar Holiday. Dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de show. We eindigden met de Lollipop uit het jaar 1958. Dat was een tijd geleden. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet, behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

ook welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms, van Lou Christy, de man van I'm Gonna Make Your Mine. Dit was de andere hit met She Sold Me in Magic uit de jaren 60, 1968. Dit komt ook uit 68. Hier zijn de Four Tops.

een heerlijke plaats van de Four Tops met Rietzout, Rietzout, El Baudet. Kennen we deze nog? Deze is een mooie deze. In het kader van dat de zomer eraan komt, hè? Doe mij er een keer van BZN. Oftewel, de summertime.

heerlijk. De zomer laat die niet meer komen met BZN met In the Summertime. De muziek in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat dacht je van Belle Perez? Ook zo'n lekkere zomerse plaat.

Dat is de man van het thema van Paretta, Paretta Simazit. Van Sammy Davis Jr. Dit was een andere, 1970 om precies te zijn. Met The Candyman. Heerlijke muziek, zo in het tweede gedeelte. Ik heb nog zo'n mooi uitgezocht zoals deze. Deze is ook zo mooi, deze. Hier is David McWilliams.

The Days of Dirty Spencer was er eentje van David McWilliams. Kennen we deze nog? Dat zijn de mensen van The Show en Everyday in Action. En Turkey Turkey, here's the Dismiss Band.

dikke toe, zo heet hij eigenlijk. Ja, dat is een mooie, of niet? Soms van de Dizzy Mans Band. De ene gouden oude hit is nog mooier dan de andere. Ja, ik verslik me er bijna aan. Dat kan toch ook niet als je ook koffie zit te drinken en een plaatje moet aankondigen. Dat gaat niet, hè? Nee. Hier is Smokey Robinson.

0: gezellig. En de sfeer smaakt naar meer. Hier hoor je jouw muziek. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
1: 1970.

0: Dat is een mooie van Eric Clapton met After Midnight. Zoals jullie weten doen we altijd aandacht besteden aan de zeezenders. We doen door middel van een satellietschijf of een hitmaker of een alarmschijf of een treiterschijf. En deze keer doen wij een sure shot van Radio Caroline.
1: This is Europe's first and only album station, Radio Caroline.
2: Caroline's sure shot.
0: We gaan terug naar 7 oktober 1979. Het was de Sure Shot op Radio Caroline, de Nick Straker Band. Met A Walk in the Park.

0: ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Heerlijke disco knalplaat, daar is het de hoogste tijd voor zo in het tweede gedeelte van de gouden oude show, de Michael Zeker Band, 1978.

Lekker genieten van jouw muziek. Jouw muziek. En die hoor je hier. Altijd weer. Bij Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Dat is een heerlijke amazing plaat, of niet, soms deze van de Drifters in de show. De gouden oude show vanuit Studio 2 met Drifters Kissing in the Back Row of the Movies. Muziek uit de jaren 70 hier in de show met Leo Ungar.

plaat stond genoteerd in de Veronica Top 40 in mei 1974. Zegen van Leo Anger. Dat is inderdaad de titel van de plaat, ja. En de B-kant, Will You Miss Me? Dan ben je weer helemaal op de hoogte van het hoe of wat. We gaan hardlopen. Hier is Juan Bastos.

0: We zijn er moe van het hard lopen van Juan Bastos met de Loop-Tila.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Een heerlijke disco-knolplaat uit het jaar 1978 in de show met de man van Spank. Ik heb het over Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

dat is toch een leuke plaats, zo bijna tegen het einde van de Gouden Oude Show met Bennett en B. Met Take It or I'll Leave It. Dus even kijken welk jaartal we gaan doen. Oh, we gaan naar 1984 ongeveer. Ik zal even kijken precies op het hoesje. En dan kan ik de juiste informatie verstrekken. Hier is Laura Brenneken.

Rutte zit er weer op. Dat betekent een einde van de Gouden Oude Show. Voor deze keer de laatste plaat was er eentje van Laura Brendekum 1984. Inderdaad, ik had het goed. Met Self Control. Dank allemaal voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Al Viver. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Mark Bodegraven.

0: Ja. Ik had het idee dat het een beetje slecht klonk, dit liedje van Demis Roussos. Goodbye, My Love, Goodbye, uit het jaar 1973. Hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Ik heb even gekeken, 1973 had Demis Roussos 4 grote hits.
1: Ja.
0: Ja, ja. Later zat hij nog wat hitjes scoren. Want toen, zo'n beetje tegen het einde van de jaren 70, was het helaas voorbij. Straks in het programma hebben we ook nog een oude alarmschijf. En hebben we weer wat juweeltjes voor je uitgezocht. Althans, dat vinden wij persoonlijk natuurlijk. Onze bescheiden mening, zal ik dat maar zo zeggen. De tweede in het programma is van Frank Sinatra. Hij bezingt de stad New York. En dat werd wel genoemd The Theme from New York.

Nederlands trots, vrienden. Want in het jaar 1969-1970 scoorde deze band een nummer 1 notering in Amerika. Dat was toch wel fantastisch. Robbie Verleeuwen, die dit liedje schreef, die woont in Luxemburg. En hij heeft altijd een hekel aan interviews gehad. Hij heeft ooit eens een interview gegeven. En daar heeft hij in uitgelegd hoe aan het liedje kwam en hoe hij dat heeft geschreven. Straks was de oude alarmbeschrijver, maar eerst Rod Stewart.

0: Italiaanse klank hier bij Radio Emmeloord. Even zo van het zwarte vinyl afgedraaid. Dat kon je wel een klein beetje horen. Sint-Gitara van Riccardo Cocciante. Nou ja, dat is wel zo'n plaats die dan de hittige parade heeft gestaan. En op een gegeven moment een beetje in de vergetelheid raakt. En die pikken we dan weer op hier bij Radio Emmeloord. Straks is de oude alarmschijf. Ik moet even gaan kijken, want ik heb hem ergens ertussenin zit geprikt. En ik heb het idee dat hij straks er al aankomt.
1: Oud, gezellig, oud.
0: Goed, de volgende opname is van de groep Shy. En ken je dit nog?

0: muziek van Simply Red in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. We gingen even terug naar het jaar 1989, hit Only Love. Maar het is niet het liedje wat Simply Red zelf gecomponeerd heeft. Nee, het is van de hand van niemand anders dan Barry White. Maar zijn uitvoering uit het jaar 1978 werd geen hit. En deze uit 1989 absoluut wel.
1: Radio Emmeloord.
2: We're in Japanese.
0: Absoluut, vrienden, daar gebeurt het allemaal. Straks dus de alarmschijf, maar daarvoor nog even de Everly Brothers. En met een plaatje uit een grijze hit verleden jaar. Ach, late jaren 50, begin jaren 60. Walk around.

0: Paul, ja, dat was de oude alarmschijf voor deze, ja, deze week, kunnen we wel stellen natuurlijk. Het was de groep Blooming. En de andere hit van ze was natuurlijk Good Morning Freedom, The Bannerman en Randy. Dat zijn eigenlijk de drie grootste hits die ze ooit in de hitparade hebben gehad.
1: The fastest thing in the air.
2: Radio Amyloid.
0: Nu weer een product van Nederlands bodem. Ja, een band die bijna nooit meer op de radio te beluisteren is. Vandaar dat wij hier bij Emmeloord echt wel weer het podium bieden aan de band BZN. Een van die grote hits van ons uit het grijze hitverleden.

muziek uit de jaren 80, om precies te zijn. Het jaar 1984. De groep heette Everything But The Girl. En dit liedje heet Each and Everyone.

0: van de vele kanten van Queen, kun je wel stellen. Prachtige ballad. These are the days of our lives. En zo'n plaatje komt ook weer voorbij in dit programma.
1: Zekers.

0: derde Nederlandse product in het programma Music Memories hier op Radio Emelot. Je krijgt er straks nog een andere die ook uit, laat ik goed zeggen, goed van Nederlandse bodem afkomt. Dit was Herman van Loenhout. Wij kennen hem natuurlijk onder de naam van Armand. Protestzanger, de Nederlandse Bob Dylan werd hij ook wel genoemd. Maar goed, hij had twee hits. Deze die we zo draaiden, Blommenkinderen, en de andere van Ben Ik Te Min. Straks nog muziek dus van Nederlandse bodem en UB40 staat weer klaar. Maar we gaan nu eerst naar Engeland toe, naar de sketchgroepen die leuke sketches speelden en ook films maakten. De groep heette Monty Python. Ja, en ze kon ook zingen. En dat bewees de zanger Eric uit de groep met dit liedje Look Always on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this

0: het drumwerk in dit liedje ook zo bijzonder.
1: Ja.
0: Beetje bonga-muziek. Dat was uit de beginperiode van de band The Golden Earring. Dan Dicky Dicky Down. Nou, Dicky Down, dat doen we wel, want we gaan gedag tegen je zeggen. Bedankt voor het luisteren naar dit programma, Music Memories. Wil je nog even attenderen op de mogelijkheid dat je op de zondagavond verzoekplaatjes kunt aanvragen? Ja, doe je dat even via de website van ons, dan zie je daar de informatie en dan is dat voor de zondagavond. En doe het een beetje op tijd, zodat de liedjes die we laten draaien uitgezocht kunnen worden.
2: Vanuit het hart van de Noordoostpolder, dit is Radio Emmeloord.
0: En dit is UB40 met Where Did I Go Wrong. Nog een mooie dag en tot volgende week.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

de jaren 70. Formatie The Sweet. En Little Willy. Niet Free Willy, maar gewoon Little Willy. Welkom bij het programma Music Memories. Nu weer een uurtje volop hier bij Radio Emmeloord natuurlijk. AM 747, DAB Plus. En als je daar buiten het bereik van die zenders bent, dan kun je ons weer beluisteren gewoon via streaming audio, via de website, maar ook via andere ja, mogelijkheden, portals zoals ze dat noemen. Andere internetsite, zal ik het maar zo uitdrukken. Tik je gewoon even Radio Emmeloord in en dan heb je ons zo in één keer zo voor je neus staan. Dan kun je ons overal beluisteren. De tweede in het programma is van Bryan Adams.

0: Heineken zaten dat uit het jaar 1964. Ze hadden een vrolijke drumster. Ja, dat was wel leuk om dat te zien. Maar ja, het is bij deze één hit gebleven. Dus dat heet dan...
1: One Hit Wonder Classic. Classic.
0: Ja, dat was
1: classic,
0: het, vrienden. Classic. Straks hebben we ook nog de oude alarmschijf voor je. Ik weet nog niet uit welk jaar. Even kijken uit welk jaar dat is. Dat ga ik je zo meteen wel even vertellen. Straks nog voor je Tony Braxton. De Nederlandse band, de Chaplin Band. En de oude alarmschijf is een hele leuke, een beetje vergeten hit, vrienden.

Carver Girl en Paul Simon. Gouden duo was dat zo in de jaren 60. I'm a Rock was een van hun vele, vele hits die ze hebben gemaakt hier samen. Ja, je weet het, hè. Als je dat gevolgd hebt, ze hebben op een gegeven moment een beetje ruzie gekregen hier. Dit zijn de ABBA's. Knowing Me, Knowing You.

Je dreef me naar enorme hoogtes. Niemand anders dan Tony Braxton was dat. You Making Me High. Hier op Radio Emmeloord. Zangeres die een beetje vergeten is, vrienden. Vandaar dat we het weer eens even in dit programma hebben gedraaid. Begon voor haar allemaal in het jaar 1993 met Breathe Again. En daarna scoorde ze hit na hit tot aan het begin van de Zero's. En daarna heeft ze zich toegelegd op het acteren. Straks de oude alarmschijf. Ik zie hem al klaarstaan, maar voor die tijd draaien we ook nog de formatie de Procol Harum. Met een mooie van ze, Homburg. Maar nu eerst Foreigner.

zomerhit uit het jaar 1973, Sheriff Dean. Hij kwam uit Algerije, verhuisde op jonge leeftijd naar Frankrijk toe. En hij zong dit liedje in samen met Eveline Daheze. Ja, dat was weer een studiozangeres die dat allemaal deed. Nou, hoe zal ik het zeggen? Hier heb je een paar eurotjes. En dan zong ze wel even mee. Dat was haar, haar carrière, vrienden. Straks nog even muziek van Aha. Shocking Blue zie ik ook nog voor je klaarstaan. Maar eerst even deze Nederlandse band, de Chaplin Band. And let's have a party.

0: Thomas Dolby was dat, uit het jaar 1984. Hij kreeg zijn naam echt omdat hij vroeger allerlei muziek op een cassettebandje zette. En als je wat oudere luisteraar bent, kan je nog herinneren dat je een soort ruisonderdrukking had. En dat was het Dolby gebeuren. En zodoende werd hij door zijn vrienden Thomas Dolby genoemd.
1: Radio Emmeloord. Where it's happening.
0: Ja, vroeger stuurden we natuurlijk een briefkaartje als we op vakantie waren of voor een verjaardag. Tegenwoordig sturen we een appje, maar dit is uit die tijd. En Shocking Blue die maakte daar een hit over. Send me een postcard, darling, hier op Radio Emmeloord.

Crossing High and Low. Formatie AHA uit Noorwegen, maar dat wist je nog zeker. Daar ga ik wel vanuit natuurlijk als trouwe luisteraars van Radio Emmeloord. Ja. Oh, lekker. Vakantiegevoelens, vrienden, dat is lekker, hè? Dan kijken we naar het zonnetje.

denken van, hé, hey, ligt dat nou aan mijn apparatuur? Nee, absoluut niet. Wij draaiden dit van het echte LP van de Beatles. En dat was het album Beatles for Sale. Ja, dat tikt een beetje. Het is ook nog vetvol mono. En het was niet op het Apple-label. Dus dat was echt uit het beginperiode, vrienden. Dit is Trinity. En we love the Pirate Stations hier op Radio Emmeloord.

0: fenomeen van piratenzenders was in de jaren 70 zenders vanaf zee. En daar ging dit liedje ook over. Later kreeg je de landzenders. En tegenwoordig heb je allerlei zenders. Net zo zender als Radio Emmeloord.
1: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: En dat is ook zo. We gaan richting wat nieuws en weer, vrienden. Even kijken wat we nog voor je kunnen draaien. In ieder geval deze van The Doors. Light My Fire.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold top 15.
3: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 en ook voor vandaag weer de vraag: wat staat er deze week op nummer 1? Blijf luisteren en je hoort het.
1: Nummer 14.

0: Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Nummer 14 Billy Preston en Syreeta met It Will Come in Time. Nummer 13 The Adventures of Stevie V met Dirty Cash. Nummer 12 Gene Knight met Mr. Big Stuff. En zojuist op nummer 11 The Velvets met He Was Really Saying Something.
2: Nummer 10.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met The Caravan of Love van Easley Jasper Isley. Nummer 9, Cool and the Gang met Straight Ahead. Nummer 8, Will to Power met Baby I Love Your Way en Freebird. Nummer 7, Ferré Grignard met Ring Ring I've Got to...
2: Nummer 5.

0: De allermooiste. De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
1: Nummer 2.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, The Easy Beats met Friday on My Mind. Nummer 4, Steve Miller Band met The Joker. Nummer 3, Cher met Gypsies, Tramps and Thieves. Nummer 2, Peaches and Herb met Reunited. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 is Whenever I Call You.
2: Nummer 1. Willem Keekstra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
5: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
6: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Dit is Radio Emmeloord en u bent verbonden met Studio Gouda. En mijn naam is Hans. En voor de volgende twee uur kunt u naar het programma van het Studio Gouda luisteren. En dat waren natuurlijk The Searchers en Another You. En dit is Wally Tax en Miss Wonderful.

Ja, Wally Tax en Mitch Wonderful. Wally Tax zijn echte voornaam is eigenlijk Wadimir. En hij had dus een Oekraïense moeder en een Nederlandse vader die elkaar in een werkkamp van de arbeidsinzet in de oorlog ontmoet hadden. Ja, Wally is al geruime tijd overleden, 10 april 2005. En dat was natuurlijk het kopstuk van de Outsiders, hè, de band waar hij normaal gesproken in speelde.

is Spooky and Sue hier op Radio M. Lord en Swinging on a Star. Hè? Prachtig jaren 70 nummertje. En ja, we steken de Noordzee over en we draaien een van die iconen uit popmuziek van Engelse popmuziek. De jaren 60. Daar had je verschillende dames die optraden en heel succesvol waren. En onder meer was dat Sandy Shore en Long Live Love.

0: Dat was natuurlijk Herman Brood en zijn Saturday Night. En dat is geniaal, hè, dat akkoordje. Ja, het stelt niks voor, maar je moet maar op het idee komen.
1: Dit is Radio Emmeloord op DHB+.

0: mooie intro heeft die plaat, hè? Duran Duran, A View to a Kill. Dat komt natuurlijk uit, dat was het team van een gelijknamige James Bond film. En ja, daar ben ik gek op. En dat heb ik dus gecombineerd met dat jingletje van Hans. Tenminste, die tekst van Radio Emmeloord. Nou, dat vond ik zelf geweldig.
1: Via DAB Plus is dit Radio Emmeloord.
2: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, nog maar weer een 60s plaatje. Herman Hermans. En I'm into something good.

0: dat was I'm Into Something Good. En Hummen. En dit is Status Quo, een Ice in the Sun.
1: Ja, een beetje ijs kunnen we wel gebruiken.

je hebt van die platen die, die kan je nooit genoeg naar luisteren. Deze plaat draaide ik heel vaak in de jaren 70. Op mijn versterker en met mijn mooie boxen. En dat was natuurlijk Private Dancer, Tina Turner. En dit is Bananarama en Venus.

0: Holland en Bolland. En dat was de Summer of 71. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, hier Radio Emmeloord. En we vervolgen het programma met de kinderbladen. En Boudewijn de Groot.

Ja, en met Mariah Carey en Emotions komt er weer een einde aan het eerste uur van het programma hier vanuit Studio Gouda. En ja, mocht u ons willen schrijven, dat kan op ons e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En ja, we gaan naar het nieuws en weer. En dan aan de andere kant van het uur, dan zie ik jullie weer. Dan schakelen we weer terug naar Studio Gouda.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

Hallo, dat was Jennifer Page en Crush. En ja, dit is Radio Emmeloord. En dit is twee uur hier vanuit Studio Gouda. En we draaien mooie muziek. En dat doen we nog een uurtje lang. En dan komt er weer een andere DJ, hè?

dat was uit 1973 en dat was Listen to the Music van de Doobie Brothers. Ook echt een beetje een oude plaat, hè. Werd veel gedraaid natuurlijk in de programma's van Radio Noordzee. En dit is Madonna en Justify My Love.

0: die Radio Emmeloord. En dat was Madonna. Justify My Love.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dank je Mark. En dit is Eric Clapton en Forever Man.

Ja, dat was Eric Clapton en Forever Man. En dit is Leon de Graaf. Of ze zullen in Amerika wel zeggen Leon de Grave. Ik weet het niet. Het is in ieder geval met twee F's. En dat is Pittsburgh in the Rain.

0: 1960 waren dat Blue Diamonds en Ramona.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Wonderful Radio Emmeloord.
3: Nou, kortswelle, middelwelle en UKW.
0: We gaan terug naar de jaren 80, 90. En we draaien White, White, White. And Love is All Around.

Bob Marley in de Wailers. Ja, we draaien niet zoveel reggae op Radio Lord. Dat gaan we eens een keer veranderen. Een heel programma met reggae. Nee, gaan we niet doen hoor. Dat was een grapje. En dit is ook mooi. Wang Dang Doodle en Living Blues, jaren 60 muziek.

0: was Miss Peggy Lee uit 1969 en Is That All There Is.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een beetje typische jaren 80 muziek, dat is de tijd. En winnen zonder klok.

Ja, dat was Jerry in the Pacemakers, Mercy Beat op Radio Lord en Ferry Cross the Mercy. En ja, deze schoot opeens bij mij naar binnen, want dat zelf vertolkt vele gevoelens van ons met het warme weer. En dat is Carole King en het might as well rain until September.

Might as well rain until September. Maar ja, het hoeft niet beslist hoor. Het mag best nog mooi weer blijven. En dat was Carol King natuurlijk. En dat zit erop. Het programma hier vanuit Studio Gouda. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Schrijven kan altijd op studio@radioemmeloord.nl.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1:00 Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het was de band van Donald en Martin van Os. En ze noemden de band Amsterdam. Hoe kun je het degelijker noemen? Lucy Lucy, het grootste hitsucces van deze twee heren met hun maatjes uit 1970, was vandaag de opener voor Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: En die wens je een goede middag op Radio Emmeloord.

Want vorige maand overleed helaas Peebo Bryson, de man die heel veel muziek maakte voor Disney. Maar het beroemde nummer A Whole New World zong hij niet alleen. Maar dat deed hij samen met deze dame, Belle Regina. Zij heeft ooit een Grammy Award gewonnen. Maar wij draaiden ze hier in het programma vandaag met So Many.

0: En in die tijd van het jaar gebruik je een heggenschaar als je je tuintje gaat opknappen. Een heggenschaar in het Engels is een hedgehopper. En deze band is daarna vernoemd. Je kunt het maar bedenken. The Hedgehoppers Anonymous and It's Good News Week.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Ze heeft er momenteel een lekkere hit mee, deze Stella Lefty en Boston. De muziek van 2026 op Radio Emmeloord.

hoefde niet veel moeite te doen om Sacrifice van Elton John erin te herkennen. Maar Belinda Muldijk maakte de Nederlandse aanpassing voor Rob de Nijs. Ruim 20 jaar geleden een prachtige hit. Niet zo groot, maar wel heel erg mooi. Iets van een wonder en Rob de Nijs.

0: een keer zoveel gouden zwemwanden op de planken. Daarvoor al eigenlijk. De Dolly Dots met z'n zes in de tijd. En S.T.O.P. Stop.
1: Happy the Happy.
0: En we gaan door met de beroemdste baritongitaar van heel Arnhem. En die was van Henk de Knife en de Jets.

Hij is ondertussen 86 jaar en in zijn woonplaats Londen staat hij nog regelmatig op de planken. Werkelijk waar, deze Eden Kane, Forget Me Not. Dat was een hit in 1962. En vandaag de vergeten hit uit de jaren 60, hier in Happy the Peppy.

Dus het is tijd om de factor 85 in te pakken. En net als in de jaren 70, gewoon eens een keer lekker naar de Costa's te rijden. Lekker relaxen daar in de zon. En vroeger toen je dat deed, toen je nog wel jong was, toen ging je in de jaren 70 de disco in. En daar hoorde je deze plaat, The Chocolates and the Kings of Clubs.

0: tijd waarin de plaatjes heel kort duurden, maar ook heel erg leuk waren. De Beach Boys op herhaling van lang geleden met I Get Around.
1: Jawel.
0: Hier op Radio Emmeloord.

0: about the sucker DJ. So listen, party people, while I got your attention, there's a few more things I'd like to mention. My name is Crystal, but they call me Dimple D.
1: Het is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hello, Pete here from the Budget Barn. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. A bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
4: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Maar ja, als je een programma over die periode begint, dan in deze temperaturen is er eigenlijk maar één plaat die je draaien kan. The Lovin' Spoonful hit Summer in the City.

52 jaar geleden, op 22 juni 1974, bestormde deze plaat de hitlijsten Earth and Fire met Love of Life. En het zou uiteindelijk net niet de nummer 1 plaats halen. Bleef steken op de tweede plaats, omdat ze het moesten afleggen tegen Sugar Baby Love van de Rubettes. Tommy Rowe had 2 hits in Nederland. In 66 was dat Sweet Pea en in 69 Dizzy. Maar dit is een iets eerder werk en ook een leuke, Sheila. Ik vind hem hier een beetje op Roy Orbison lijken.

de jaren 70. Soulgeluid werd ook in Nederland zeer gewaardeerd. Getuige ook deze plaat van de OJ's, Backstabbers. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En dit is een zeer bekende band, wereldberoemde band uit Nederland. De Golden Earring. Ze begonnen ooit met een S erachter, de Golden Earrings. En in 1965 brachten ze hun eerste LP uit, Just Earrings. En daar staan nummers op waar de gemiddelde burger echt niet meteen van zegt, oh, dat zijn de Golden Earrings. Nee, helemaal niet zelfs. Ja, een beetje heel ander geluid. Bij de echte liefhebbers van de Golden Earrings natuurlijk bekend, maar toch voor het grote publiek wat minder. Ik draai er een nummer van, dat is I Hate Saying These Words.

Melanie was dat, met Brand New Key. Ook zo'n mooie top 40 notering van haar. En als we het over de top 40 hebben, die begon op 2 januari 1965 het eerst. Maar daarvoor werd er natuurlijk ook al muziek gemaakt. Onder andere door de Dave Clark 5. En die werd in 1964, toen er nog 1 keer per maand een hitlijst werd opgemaakt, 6e in de Muziek Express hitlijst. Glad All Over.

Gedraaid van de LP Tamla Motown is Hot, Hot, Hot. Volume 3, dat was de Jackson 5 met Back to Indiana. Ja, met een piepjonge Michael Jackson die toen al flink op de voorgrond zat, zoals u kunt horen. Als het zo warm weer is, dan heb je wel eens zin om lekker in een grote kuip met diep water te springen. Daar zingt Grapefruit over. Deep water.

Deep Water, een nummer van Grapefruits uit 1969. En wat Nederland betreft zal het ook de enige hitnotering voor deze band blijven. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is dit keer eentje van het radiostation Radio Veronica. Die hoort u wel vaker hier. En dat heeft mede te maken met het feit van de beschikbaarheid van de jingles. En ja, natuurlijk ook wel een beetje omdat er zulke hele mooie tussen zitten. Zoals deze. En houdt u het deuntje even in de gaten, want er komt een vervolg op. Wee!

Ja, een mooi jingle van Bolland en Bolland. Het duo wat later ook als producers en schrijvers ontzettend grote hits behaalde met Falco. Maar zelf ook niet onverdienstelijk bleven met een heel aantal top 40 noteringen in het begin van de jaren 70. Op de LP waar dit nummer vanaf kwam staat onder meer het nummer Summer of 71, wat een behoorlijk grote hit voor ze was, en Wait for the Sun. Het album heet Florida en ook de titelsong werd op single uitgebracht, maar deed niks in de top 40. Het is wel mooi om die even te laten horen, want inderdaad, het nummer Florida stond model voor deze jingle.

Ellen Price, High Lily, High Low. Dat was een van zijn hits ook in Nederland. De Rotterdamse formatie Swinging Soul Machine had een aantal mooie hits. En hun zanger heette Spooky. Later bekend van het beroemde duo Spooky en Sue. Maar op de dag dat hij vrij nam, nam de band zonder hem een instrumentaal nummer op. En dat werd de grootste hit. Kwam tot de tweede plaats in de top 40. De titel, zeer toepasselijk, Spooky's Day Off.

0: Steely Dan. In 1972 hadden ze een grote hit met Do It Again. In 1974, in Nederland althans, hadden ze een mooie hitnotering met Ricky Don't Lose That Number. Dit nummer, wat er tussenin zat in 1973, haalde net die top 40 niet van tot de zesde plaats in de tipparade. De titel Reelin' in the Years.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Ja, ik kocht ooit in de uitverkoop een singeltje van Paul McCartney in Wings Jet. Ik dacht, ik heb een mooi mazzel dat hij in de uitverkoop is, tot ik thuis kwam. Tot ik zag dat de plaat zo raar in elkaar zat dat de naald op de A-kant Jet enorm omhoog moest klimmen. Omdat die plaat zo bol stond als ik weet niet wat. De B-kant, die viel bijna een gat in. Dat was. Het singeltje is uiteindelijk kwijtgeraakt, maar gelukkig heb ik wel de LP Band on the Run, waar allebei de nummers op staan. Ik ga het B-kantje draaien. Let me roll it.

De eerste van drie top 40 noteringen op nummer 1. The Middle of the Road. Dit was Sole Sole. En later kwamen er nog Sacramento en The Talk of the USA. Allemaal op een rijtje. Een bijzondere prestatie van deze hitmakers uit het Verenigd Koninkrijk. Ik ga bijna de laatste plaat aankondigen. Maar eerst heb ik voor alle luisteraars nog een bijzondere mededeling. In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is het de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat die aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt. Zo bent u weer helemaal op de hoogte. Nou, dan rest mij slechts om u te danken voor het luisteren. Zeg ik u graag tot de volgende week. En gaan we eruit met een plaatje van de Shiro's. En dan niet de bekende Food Trapper Wonderful Land, maar eentje die toch wat minder bekend is. The Rise and Fall of Flinchel Bunt.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was hem helemaal. Oh, die staat al heel erg hard. Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van onze disco show hier op Radio Emmeloord. Nee, dit had niks met de hitte te maken. Dit had meer met knopjes te maken die groen moeten zijn voordat we het doen. Ja. Ja, daarop begon ik wat later te praten. Goed, lieve mensen, welkom en fijn dat jullie er allemaal zijn. Ondanks deze hitte, laten we het daar maar eerst even over hebben dan. Op mijn thermometers is het buiten 29,7. En binnen 32,5 hier in de studio, in onze disco show studio. Maar er waait een heerlijk koel windje tegen mijn benen aan. Wij gaan dat allemaal wel, dat komt allemaal wel goed. En zolang mijn beeldschermen niet langzamerhand naar beneden druppelen van de hitte, gaat gewoon de disco show tot 10 uur door. Absoluut. En dat was ook de reden dat ik even begon met Donna Summer en Hot Stuff. Ik denk, je moet er iets heets hebben om mee te beginnen. Ja. Nou, dat is aardig gelukt. Heerlijk nummer natuurlijk. Ja, wat ik dan eigenlijk wel weer mooi vond in het nieuws, dat was dat ze zeiden, ja, bedrijven die cool zijn van binnen, die moeten hun deur openzetten. Nee, dat moet je net niet doen. Nee. Nee, lekker alles dicht laten, jongens. Komt helemaal goed. Goed. Wij gaan beginnen aan onze disco show met het tweede nummer alweer, hè. Hier is Billy Ocean. Love Really Hurts Without You.

van The OJ's en The Love Train van het gelijknamige album uit begin jaren 70. De groep was al opgericht in 1958, gingen uiteindelijk met z'n vieren hebben ze de groep opgericht, gingen uiteindelijk met z'n drieën door. En begin jaren 70 hadden ze hun grootste hits, daar hoorden deze bij, en Backstabbers. Dat is een van hun allergrootste. Goed, lieve mensen, laten we eens horen wat we gaan doen in dit uur.

beleven in dit eerste uur. En ja, er zitten heerlijke nummers bij, dus lekker blijven luisteren. Achterover in de tuin, een beetje in de schaduw. Biertje onder de stoel, komt helemaal goed. En wij gaan verder met Quincy Jones, I Know Corrida.

Ja, lekker. El DeBarge in Who's Johnny. En El DeBarge was eerder de zanger van DeBarge. Zo heette de band. En die hadden toen een behoorlijke hit met Rhythm of the Night. Ik heb het over begin jaren 80. Toen ging die solo. Toen noemde hij zich El DeBarge. En had hij met dit nummer Who's Johnny een hit. En dat kwam voornamelijk door de film waar het nummer in gebruikt is. En die film heet Short Circuit. Alright, mensen. En daarvoor hadden we I Know Corrida van Quincy Jones. En die was aangevraagd. Dat was ik nog heel even vergeten te vermelden. Door natuurlijk Fred en Mieke. Dankjewel, jongens. En lekker op je plekje zitten daar. Met de radio aan. En vooral veel bier onder de stoel, zeg ik. Nou nee, het is nog vroeg. Laten we eerst met koffie beginnen. Oké. We gaan met het volgende verzoekje verder. En die komt van Dick. En die had me al succes gewenst. Want Dick weet hoe warm het kan zijn in een studio namelijk. Ja, je hebt ook zo'n hok boven zijn hoofd. En daar is het ook altijd warm. En dat is hier niet anders. Dankjewel, Dick. Maar we gaan het absoluut overleven. En hij deed een verzoekje voor Shirley & Company. Hier is Shame.

Maxine Nightingale, zo heet ze. En ondanks dat ze een single of 30 heeft uitgebracht in haar leven, was dit wel zo'n beetje de grootste uit 1976. Right Back Where We Started From. En daarvoor het nummer aangevraagd door Dick Shirley and Company. En shame, shame, shame. Ja, ik zat zo straks even wat beelden te kijken uit Amerika. Want vanavond moeten we weer voetballen, lieve mensen. Nou ja, zeg maar liever vannacht. En dat gaat dan rond 1 uur zijn. Echter, er wordt enorm slecht weer verwacht daar. En de kans is dat het uitgesteld wordt. Nou, daar zaten we natuurlijk wel even niet op te wachten. En nou ja, in eerste instantie dacht ik, ik ga zeker kijken. Want ik ga wel wat later naar de zaak morgen. Maar ik zat vandaag in de agenda te kijken. Ik heb gewoon een afspraak om 8 uur. Ach ja. Maar dat neemt niet weg dat ik toch ga kijken. Inmiddels is de Oranje Mars onderweg, zag ik. In Kansas City. 22.000 mensen hebben ze geteld. Ja, ja. En wij gaan naar Lime en Your Love.

hij is muzikant, hij is producer, hij treedt op met theatershows. En hij is zanger en hij heeft een aantal heerlijke grote hits gehad, waaronder deze Gimme, Gimme, Gimme. Goed, en daarvoor hadden we Lime uit Canada en Your Love. En wij gaan verder met Olivia Newton-John en ILO.

de bandleden om haar heen. En dat was allemaal familie van haar. En zij heeft een aantal grote hits gehad samen met deze band. Maar dit was de grootste. Baby, Don't Change Your Mind. En komt uit 1977. Ja, ja, ik krijg allerlei berichtjes binnen van allerlei mensen die van alles over de hitte willen vertellen. Nou ja, goed. Een van de belangrijkste dingen hier in de Noordoostpolder, want ja, het is per slotverrekening Radio Emmeloord, is dat het eventing evenement met paarden morgen en overmorgen niet doorgaat. Ja, de reden mag duidelijk zijn. En ja, wij hadden vorig weekend nog een kleine vergadering met wat mensen over dat we daar met de studio heen zouden voor onze andere omroep, Radio Noordoostpolder. En hoe we dat moesten doen, want we hadden eigenlijk wat te weinig mensen. Maar goed, het bestuur van deze hele evenement heeft al de beslissing voor ons genomen. Eigenlijk begin van de week al, dat ze dit wel zagen aankomen. En ja, het hele event is afgelast. Maar goed, ook zij zeggen, niet alleen voor de mens is het niet te doen, maar ja, ook voor onze dieren die daar aan meedoen natuurlijk. Dus geen eventing Flevoland morgen en overmorgen. Mocht je van plan zijn daarheen te gaan, zou het niet doen, weinig te zien. Goed, wij gaan naar Deodato. Ja, die heeft een lekker uurtje blijkbaar. Want hij zingt over Happy Hour.

En This Is My Life en daarvoor Deodato en Happy Hour. En wij gaan naar het nieuws van 9 uur, lieve luisteraars. En dat doen we met de Bee Gees. En ik zie jullie graag na het nieuws van 9 uur.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Pointer Sisters en He's So Shy. En welkom in het tweede uur van onze disco show, lieve luisteraars. Fijn dat jullie er allemaal nog zijn. Blijf rustig zitten. Niet te veel bewegen. Deuren dicht, ramen dicht. En vooral goed nat houden. De ingewanden en alles eromheen is het beste. We begonnen met de Pointer Sisters en He's So Shy. Lekker nummer. Straks om 9:30 natuurlijk. De VIP-afdeling Very Important Person. Hebben we even twee prachtige nummers voor. En tot die tijd heerlijke disco-muziek. Waaronder deze van Ottawan. En die heet D-I-S-C-O.

Gila, zo heet ze. Ja, nou ja, dat is haar artiestennaam. Gisela Wüfinger, dat is haar echte naam. Want ze is Oostenrijkse, kwam in aanraking met Frankie Varian. En Frankie Varian deed Boney M als producer. En zo hebben ze elkaar een beetje geholpen. Want hij produceerde ook voor haar allerlei nummers die hij ook voor Boney M had. En een beetje naar haar stem omzetten. En zo werd dit een hit. Bend Me, Shape Me. En daarvoor hadden we DISCO, oftewel Disco van Ottawa. Ja, die had er ook een paar heerlijke nummers bij. Goed, even mensen, we zijn onderweg naar de VIP-plaat om 9:30. Maar daarvoor hebben we nog een paar heerlijke nummers. Onder deze van Lionel Richie.

Broertjes en zusjes Pearson, dat waren de bandleden van Five Star die we zojuist hoorden met All Fall Down. Zij begonnen hun debuutsingle met dit nummer in 1985 en het bleek achteraf ook gelijk hun grootste hit, maar ze hebben er nog wel een paar meer gehad. Oké. En daarvoor hadden we natuurlijk het heerlijke nummer van Lionel Richie en All Night Long. Goed, lieve mensen, wij gaan naar de volgende. En ik heb maar weer eens een Italo Dance Classic van stal gehaald, opgepoetst en in onze software gezet. En daar gaan we even naar luisteren.

geweldige stem van Lou Rawls. Ik hou absoluut van zijn muziek. I See You When I Get There. En daarvoor hadden we Pino Dancio en Mike Vella Idea. En ja, de man overleed vorig jaar, mei, juni, dacht ik. Een grootheid met ja, dit nummer, uiteraard. Goed, lieve mensen. We zijn aanbeland bij 9:30. Alweer een eindje erover. En dat betekent dat we toe zijn aan onze VIP-afdeling, de very important person in ons leven. U mag het zelf invullen voor wie en waarom. Maar belangrijk is dat we er af en toe even rekening mee houden, erbij stilstaan. En ja, ook moeten beseffen dat het allemaal niet helemaal vanzelf is. Maar dat we er allemaal wat voor moeten doen. En ik wijs je er even op en speel daar even wat lekkere muziek bij. Gaan we ook vandaag doen. Ik heb gekozen voor een heerlijk nummer van Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Thank you.

prachtige muziek van Earth, Wind & Fire. Ik weet het, ik vind dat al snel. Maar dit is toch wel een heerlijk nummer, Fantasy. En daarvoor hadden we Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Dat alles in onze VIP-hoek. Goed, lieve mensen, wij gaan nog een minuutje of 20. En dan zijn we alweer aan het eind. Het gaat toch, ondanks dat het warm is, altijd weer even snel. We gaan naar Shack Attack. Ja, toch ook een van mijn favoriete disco-muziek. Ja, ik weet het. Daar kun je over discussiëren, maar dat gaan we niet doen. Veel te warm voor. Hier is Mr. Manic en Sister Cool.

De London Beat met hun grootste hit, I've Been Thinking About You, stond één week hier op nummer 1 in 1990. En daarna hebben ze nog wel weer wat lekkere nummers gehad. You Bring On The Sun bijvoorbeeld is ook zo'n heerlijk nummer. Gaan we ook eens even erbij zoeken. Goed, lieve mensen. Nou, ik zag dat de buitentemperatuur zo naar rond de 25 graden zat. Ik denk, nou, dan kunnen we de deuren en ramen wel even openzetten. Want dan kan dat 30 graden verhaal er wel even uit. En ja hoor. Absoluut. Hier in de studio is de temperatuur gedaald met 0,3 graden. Ja, zeker. Ik moet nog een trui gaan zoeken zometeen. Dan wordt het nog te koud ook. Maar goed. Alles helpt, zullen we maar zeggen. We gaan verder met de Miami Sound Machine. Tezamen met Gloria Estefan natuurlijk. Hier is Bad Boys.

naar de Village People natuurlijk in Go West. Goed, ik krijg inmiddels mooie foto's toegestuurd van mensen die lekker in de tuin zitten. Onder andere Fred en Mieke, heerlijk mensen. Helemaal goed, lekker van genieten. En ja, wij zijn aan het eind van het programma. Met nog één nummer te gaan natuurlijk. Ga ik jullie een hele mooie voetbalavond wensen. Zometeen om 10 uur mag Dick Advocaat met zijn Curaçao aantreden tegen Ivoorkust. En als ze dat een klein beetje kunnen winnen, dan gaan ook zij zomaar door. En wij mogen vannacht om 1 uur Tunesië bestrijden. En dat moet allemaal vast lukken. Gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, hou het hoofd koel de komende dagen. Niet te veel bewegen, niet te druk maken. En wij spreken elkaar volgende week weer met Nederlandstalig, want dan zitten we in juli. Allemaal dank voor het luisteren, ondanks de hitte. En heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

sur les dunes.

but this is the waitress from the coffee house.